Ik sliep in Amstelieclair. Is God mijn man van ons daar? Alles wie ons geniet vragen. Wie kan niet uitgenodigd ver? Ik sliep in Amstelieclair. Is God mijn man van ons daar?